U luistert naar het programma House of Hardbop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ze komen van de cd Poppin, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.

U luistert bij de concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder studio in New Jersey, voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk, omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkere

donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt. Prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bop in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer geïnspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942. En ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964, naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort je het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Model Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick Quartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsaxfluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en ondergetekende Erik Ineke, drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Chita, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerij speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Liz, Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drum zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drumfills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J. Janssen. Horace Silver is nog tot op hoge leeftijd door blijven componeren en spelen. Hij deed dat meestal in quintetbezetting met de allerbeste muzici van de jongere generatie. Zijn composities waren altijd zeer ritmisch en melodisch en hij behoort zeer zeker tot de grote jazzcomponisten. Horace Silver overleed op 18 juni 2014.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1964 en 65 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Ze kwamen van de cd Song for My Father en van de cd The Cape Verdean Blues. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden in 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenor sax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 13 januari 1958 en zijn uitgebracht op het Blue Note onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. De toenmalige bezetting bestond uit Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Horace Silver zich in zijn composities alweer veel verder heeft ontwikkeld. U hoort nu Moon Rays, een mooi melodieus stuk met een Latin feel in het thema, maar onder de solo's gaat het over in een groovy medium swingend tempo met een geweldige shout chorus na een funky piano solo van Horace Silver. Vervolgens in uptempo Safari met Clifford Jordan, Art Farmer en Louis Hayes in blakende vorm. Tot slot een standaard van Harold Arden getiteld Ill Wind in een arrangement van Horace Silver met een prachtige tenorsolo van Clifford Jordan.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodlin beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerk van al zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer sterk ritmisch met catchy thema's. Op 31 januari 1959 stond het quintet weer in de Van Gelder Studios in New Jersey voor een opname voor het befaamde Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de naam Finger Poppin, met in de bezetting Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u het door Horace Silver geschreven titelstuk Finger Poppin. De band gaat gelijk van start in uptempo en de twee blazers, Blue Mitchell en Junior Cook, zijn een geolied duo. De vonken vliegen eraf. Ook drummer Louis Hayes speelt hierin een geweldige solo. Als tweede hoort u een medium tempo gespeeld, zeer swingend Juicy Lucy. Dat kan ook niet anders met zo'n titel. Tot slot gaan we er dansend uit met Swinging the Samba. Dit laatste stuk, weer van de hand van Horace Silver, die hierin ook een zekere funky piano solo speelt. En let u vooral op de geweldige begeleiding van Louis Hayes.

In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar een studioopname uit 1958 en 1959 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Further Explorations by the Horace Silver Quintet. Opgenomen in 1958 en uitgebracht op de cd Finger Poppin. Opgenomen in 1959. Bijna uitgebracht bij Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het laatste deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Williams is geboren in 1945 en overleed in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. De grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden aan zijn nieuwe quintet. En deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn eigen groep Lifetime. En in de jaren 80 keerde Tony Williams weer terug bij de hard bop en het label Blue Note. Hij begon een zeer energiek quintet en speelde met deze bezetting uitsluitend eigen werk. U hoort in deze uitzending opname van zijn 4e en laatste studioalbum met zijn quintet dus. En als extra nog wat tracks van zijn laatste album onder zijn eigen naam. In de quintetbezetting hoort u Wallace Rooney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraan sax, Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman bas. En met deze groep gaf hij veel concerten en maakte ze tournees door Amerika, Japan en Europa. De opnamen zijn afkomstig van het album The Story of Neptune, uitgebracht op Blue Note. En deze opnamen vonden plaats op 29 november en 30 december 1991 in de Power Station in New York. U hoort achtereenvolgens alle 3 de delen van het titelstuk van dit album, waarvan het eerste deel is getiteld Overture, het tweede Fear Not en het derde Creatures of Conscience. En deel 1 heeft een duidelijk en zeer energiek Latin feel. Deel 2 wordt uitgevoerd in open straight 8 feel en het laatste deel is duidelijk gecomponeerd rond het zeer inventieve spel van Tony Williams.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrove Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrove Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat, met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn 2e en 3e albums. Allereerst 2 stukken van zijn 2e album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Groom Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Groom Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het 3e album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop hoort u studioopname van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note label markeerde tevens het begin van een serie albums met uitsluitend zijn eigen composities. Het was tevens de start van een nieuwe groep. U hoort opname van het album Civilization. In de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraansax, Milgrew Miller aan de piano en Charnette Moffett op bas. Civilization is het titelstuk van dit album en het wordt uitgevoerd in driekwartsmaat met een prachtig en sfeervol thema. Wordt gevolgd door Mutants on the Beach, een swingende compositie in medium uptempo. Hier valt weer de zeer alerte begeleiding op van de leider. Hij vult aan, stimuleert constant iedere solist, en dat geldt ook voor het laatste stuk van dit album, Citadel, met een geweldige pianosolo van Milgrew Miller.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop en bij het befaamde Blue Note label. Van 4 tot 6 april 1988 nam deze formatie in New York voor dit label hun tweede album op, Angel Street. De bezetting met Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett op bas, was nu een echte working band die regelmatig op tournee ging in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Alle stukken waren composities van Williams zelf, die in die tijd iedere week naar compositieles ging in zijn woonplaats Los Angeles. We beginnen met het stuk Angel Street. Deze in medium tempo gespeelde swinger heeft een soort Killer Joe groove die wordt neergezet door Williams en bassist Charnette Moffett. Het volgende stuk heeft als titel Red Mask. Een funky groove en een straight ahead swing wisselen elkaar af en hierin is het ook zeer duidelijk te horen door wiens spel trompetist Wallace Roney was beïnvloed. Tot slot hoort u Only With You, waarin de sfeer van het beroemde Miles Davis quintet weer even voelbaar wordt.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1986 en 1988 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Ze komen van de CD Civilization, door Blue Note opgenomen in 1986, en van de CD Angel Street, en die is door Blue Note in 1988 op Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender en wel met een nieuwe aflevering van het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En vandaag kunt u gaan luisteren naar het eerste deel van een serie van 4 met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Dit jaar, en om precies te zijn op 23 februari, is het dus 25 jaar geleden dat deze zeer invloedrijke drummer is overleden. Hij is geboren in Chicago en hij groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Op zijn 13e speelde hij met tenorsaxofonist Sam Rivers en op zijn 16e werd hij ontdekt door altsaxofonist Jackie McLean. Maar zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde hij zich toe op jazzrock en fusion en wel met zijn eigen groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het legendarische Blue Note label, waarvoor hij in de jaren 60 zijn eerste album onder zijn eigen naam had opgenomen. En zo'n 20 jaar later was hij dus weer terug met zijn nieuwe album voor dit label met de titel Foreign Intrigue. En dat is opgenomen op 18 en 19 juni 1985. Dit album bevatte uitsluitend eigen composities. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Melgroot Miller, piano en Ron Carter, bas. Het eerste stuk dat u hoort is Foreign Intrigue en dat is ook de titel van het album. Een korte drumsolo vermengd met elektronica opent het stuk in 12/8e maat. De solisten zijn achtereenvolgens Bobby Hutcherson, Wallace Roney, Donald Harrison en Milgrew Miller. En Tony Williams heeft het zeer overtuigende laatste woord. Daarna hoort u My Michelle, een knipoog naar Michelle van de Beatles. En let u vooral op de geweldige trompetsolo van Wallace Roney. Na dit stuk kunt u opstaan voor Life of the Party, een stuk met een New Yorkse salsa feel, waarbij alle solisten uit hun dak gaan door het opzwepende ritme van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde label Blue Note markeerde ook weer het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Rooney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Mulgrew Miller piano en Ron Carter bas. En achtereenvolgens kunt u gaan luisteren naar vier stukken met als eerste het groovy Taking My Time. Dat wordt gevolgd door het swingende Clearways. En luistert u vooral hoe Tony Williams zijn medespelers kan stimuleren. En het daaropvolgende super groovy gespeelde Sister Cheryl met zijn aanstekelijke melodie is door alle jaren heen Williams' grootste hit gebleven. En tot slot hoort u Aberration. Hierin is duidelijk te horen wat een ontzettend goed ritmeteam Tony Williams en Ron Carter waren.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnett Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Geo Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleiding van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.

In deze aflevering van House of Hardbop heeft u geluisterd naar het eerste deel van een vierdelige serie over het quintet van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. In deze aflevering hoorde u studioopname uit 1985, afkomstig van de cd Foreign Intrigue op Blue Note, en studioopname uit 1986, afkomstig van de cd Civilization, ook uitgegeven op Blue Note. En dit uur werd samen...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide Roach uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij had een brede kijk op de muziek en ontwikkelde zich van bebop en hardbop drummer tot een politiek en cultureel geëngageerde drummer en componist. In deze laatste uitzending over hem hoort u opnamen die zijn gemaakt tussen 1961 en 1966. We beginnen met opname uit augustus 1961, opgenomen in New York, uitgebracht op Impulse. De titel Percussion Bittersweet. Het is een vrij uitgebreide bezetting met Booker Little op trompet, Julian Priester op trombone, Eric Dolphy, alt sax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenor sax, Mel Waldron op piano, Art Davis bas, Roach op drums, Carlos Potato Valdez op congas, Carlos Totico Eugenio op cubel en Abby Lincoln als zangeres. Alle composities zijn van Max Roach. Als eerste, Praise for a Martyr. Na het rubato intro volgt het thema in straight ahead swing met vooral een uitstekende tenorsolo van Clifford Jordan. Hierna de ballad Mendacity met een tekst die voor zichzelf spreekt en zeer overtuigend wordt gezongen door Abby Lincoln. Dan een expressieve alt-solo van Eric Dolphy en een storytelling-solo van Max Roach. Tot slot het in 7/4 maat geschreven Man from South Africa. De beide percussionisten, Carlos Potato Valdez en Carlos Totico Eugenio, zijn aan deze uitvoering toegevoegd. Roach was niet zo fortuinlijk met jonge talentvolle trompetisten. Eerst overleed Clifford Brown op 26-jarige leeftijd en 2 maanden na deze opname overleed trompetist Booker Little en hij was pas 23 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. De alsmaar evoluerende drummer had half jaren 1960 een uitstekende groep bij elkaar. Naar eigen zeggen, it's one of the best I've had in a long time and we really get a group expression in what we do. In het tweede en derde blok hoort u opname van het album Drums Unlimited. Die is uitgebracht op Atlantic. De opname voor dit album vond plaats op 14 en 20 oktober 1965 en op 25 april 1966 in New York. Net als collega-drummer Art Blakey had Roach een neus voor de beste trompetisten. In de vorige uitzendingen over Roach hoorde u Clifford Brown, Kenny Dorham en Booker Little. In de bezetting die u nu hoort is dit trompetist Freddie Hubbard met James Spalding op altsax. Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bas en Roach op drums. Als extra solist Roland Alexander op sopraansax. Het eerste stuk is een solo-compositie van Max Roach, The Drum Also Waltzes. Roach laat in dit stuk de solistische mogelijkheden horen in driekwartsmaat rond een steeds terugkerend motiefje. Vervolgens een compositie van bassist Jimmy Merritt, en dat is in zevenkwartsmaat, de titel Nomo. En dat is bij de Dogon in Mali min of meer de betekenis de macht van het woord. Freddie Hubbard speelt hierin het glasheldere trompetsolo en Roach een prachtige solo met brushes. Als derde een bijzondere bewerking van W.C. Handy's St. Louis Blues. Als extra gast op sopraansax Roland Alexander. Het begint in driekwartsmaat, gaat dan over in zevenachtste en vervolgens in een supersnelle swingende vierkwartsmaat. En let op de spetterende solo's van de blazers en de leider.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting Freddie Hubbard trompet, James Spalding alt sax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bass en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red a Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924 groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956 waarbij Clifford Brown en pianist Ritchie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time, The Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. In 1954 begon hij een legendarisch quintet met de fabelachtige trompetist Clifford Brown. Deze groep groeide uit tot een van de meest toonaangevende hard bop-formaties van de eerste helft van de jaren 50. Muzikaal waren Roach en Brown een perfecte match. De overige leden waren tenorsaxofonist Harold Land, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort opname van deze groep uit augustus 1954. Ze zijn opgenomen in Los Angeles en uitgebracht op Amherst. En de titel? Brown and Roach Incorporated. Mildana is een compositie van Max Roach en hij zelf staat ook centraal in dit stuk. En hoe? Daarna volgt Jimmy Van Heusen's Darn That Dream in een prachtige uitvoering van tenorist Harold Land. Tot slot van de sessie hoort u een kokende uitvoering van I Get a Kick Out of You van Cole Porter. Het arrangement is van Thad Jones. Helaas kwam er op 26 juni 1956 een vroegtijdig einde aan deze fantastische groep. Op die dag overleden Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy bij een zwaar auto-ongeluk.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 1 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Na het fatale ongeluk van trompetist Clifford Brown en pianist Ritchie Powell begon Max Roach een quintet met onder andere trompetist Kenny Dorham. Na verschillende pianisten te hebben gehad, werd het uiteindelijk een kwartetbezetting zonder piano. In deze samenstelling maakte Roach enige opnames met muziek van Charlie Parker, die zijn uitgebracht op Verve. De titel: The Max Roach 4 plays Charlie Parker. De opnames zijn gemaakt op verschillende data in twee verschillende bezettingen. U hoort 4 stukken die zijn opgenomen op 23 december 1957. In de bezetting: Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, George Morrow bas en Max Roach. Als eerste Charlie Parker's Yardbird Suite. Kenny Dorham speelt hier een fantastische trompetsolo en de solo van Max Roach klinkt als een melodie-instrument. Daarna volgt Parker's Confirmation in een vrij rap tempo met wederom een geweldig spelende Kenny Dorham en Hank Mobley. Dan tot slot de blues Au Privave met een als blazer solerende Max Roach, gevolgd door het snelle tune-up van Eddie Cleanhat Vinson. Tenorsaxofonist Hank Mobley laat hier horen dat hij met het grootste gemak ook mooie lijnen kan spelen en in een hoog tempo.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1954 en 1957 van de Amerikaanse hard bop drummer Max Roach. Ze komen van de CD Brown and Roach Incorporated en van Max Roach 4 Plays Charlie Parker. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse altsaxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste altsaxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoritus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode de vaste pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in driekwartsmaat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

de jaren 60 in quintetbezetting. En dat was in een periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. In dit tweede blok opnamen die zijn gemaakt op 22 december 1967... in de studio van Rudy Van Gelder in New Jersey en uitgebracht onder de naam Demon's Dance op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt sax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scott Holt bas en Jack D. Jonette drums. Achtereenvolgens twee stukken van Woody Shaw, waarvan de eerste Boo Ann's Grant. Het is een medium uptempo stuk waarbij opvalt hoe ontzettend goed Woody Shaw al speelt. En ook de energieke en swingende begeleiding van Jack D. Jonette mag er zijn. Solistisch is het ook zeer overtuigend. Het tweede stuk, Sweet Love of Mine, heeft een catchy melodie en een Latin groove. En zowel McLean als Shaw en pianist Lamont Johnson pakken hier flink uit. Het derde stuk, Fluge, is van de hand van Jackie McLean met een spetterende solo van de leider zelf, van Woody Shaw en van Lamont Johnson en bassist Scott Holt.

In het programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar opname van de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit

U luistert naar het programma House of Hardbop met in deze uitzending het derde en laatste deel over de befaamde hardbop alt-saxofonist Jackie McLean. In deze uitzendingen heb ik een aantal quintetopnamen belicht uit de jaren 60. U hoort een stuk van het op 22 december 1967 opgenomen album Demon's Dance, wat is uitgebracht op het Blue Note label. Het is een compositie van Cal Massey en is getiteld Message from Train. De bezetting is niet gering, met naast de leider de toen 23-jarige trompetgigant Woody Shaw, Lamont Johnson op piano, Scott Holt op bas en de toen ook nog jonge, maar al fantastische drummer Jack DeJohnette. Zowel Shaw als DeJohnette zouden enige jaren later een belangrijk stempel gaan drukken op de ontwikkeling van de jazz. Tot slot van deze uitzending over Jackie McLean nog twee stukken in kwartetbezetting die zijn opgenomen op 29 januari 1965 en afkomstig zijn van het album Right Now, uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt-sax, Larry Willis piano, Bob Crenshaw bas en Clifford Jarvis drums. Als eerste hoort u Echo van Jackie McLean. Wat opvalt naast het geweldige spel van McLean is het fantastische drumspel van Clifford Jarvis. En dat geldt ook voor het laatste en titelstuk van het album Right Now, geschreven door Charles Tolliver. Jackie McLean was een echte no-nonsense hardbopper die helaas in 2006 na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Swa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van 3 over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak, waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en hij trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In dit tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En na dit stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een blues feel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

Je luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop. Met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean. Vandaag twee verschillende quintetbezettingen. In dit derde blok luistert u naar opnamen die gemaakt zijn op 14 juni 1962. En pas in het jaar 2000 zijn uitgebracht op het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bass en Billy Higgins aan de drums. Het eerste stuk heet The Three Minors en is geschreven door Jackie McLean. Het stuk is gebaseerd op drie verschillende toonladders, elk gespeeld in een cyclus van vier maten. Vervolgens hoort u Blues in a Jeff van Sonny Clark. Zowel Jackie McLean als Kenny Dorham en Sonny Clark laten hier duidelijk horen hoe je een swingende medium tempo blues moet spelen. En dat is ook te horen in Kenny Dorham's Blues for Jackie, het laatste stuk van deze uitzending. Het tempo is wat hoger, maar Jackie McLean, Kenny Dorham en Sonny Clark...

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, afkomstig van de CD Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hard Bop, werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineken.

Bij de Concertzender gaan we het komend uur reserveren voor een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. Een programma van Erik Ineke. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde en dus het laatste deel ook van de korte serie met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hardbop-formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van den Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, die behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastisch hardbopquintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd, Heart of the Matter, gereleased, en wel op het bekende Timeless label, en het werd unaniem geprezen door de pers. Sinds 1989 speelde de band in een vaste en zeer hechte bezetting met pianist Rob van Bavel, bassist Harry Emery en de programmamaker, ik heb het dus over, Erik Ineke. En natuurlijk ook de beide leiders, Ben van den Dungen op tenor en sopraansax en Jarmo Hoogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van den Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde westernacteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsaxsolo van Ben van den Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een enerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van den Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraansolo volgt van Ben van den Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen Jarmo Hogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run For Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album, Run For Your Wife.

compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato-intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8e viel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Inneke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van der Dungen, geboren 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen richtte zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en ook internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter gereleased op het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen door de pers. Op 1 december 1989 ging de groep weer de studio in van Max Polleman om een nieuwe cd op te nemen in een nieuwe bezetting, wat tot en met 1994 de kernbezetting van deze groep zou blijven. Pianist Rob van Bavel was ook al op de eerste cd aanwezig, maar als ritmeduo werden bassist Harry Emmering en ondergetekende, de programmamaker Erik Ineke, op drums toegevoegd. Het album werd onder de naam Speak Up uitgebracht, wederom op het onvolprezen Timeless label. Als eerste stuk hoort u een snelle blues van Ben van der Dungen, getiteld Opinion. En het is meteen duidelijk dat hier sprake is van een zeer energieke hardbop met een duidelijke opvatting. Vervolgens weer een stuk van de hand van Ben van der Dungen met de veelzeggende titel Hola Lola, opgedragen aan de vrouwelijke organisator van het Barcelona Jazz Festival, waar de band optrad in 1989. Het stuk heeft een flamenco-achtige funky Latin feel met zeer geïnspireerde solos van Ben, Jarmo en Rob van Bavel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar verschillende opnamen van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop-opnames voor het bekende Blue Note label. Zo ook de opnamesessie van 11 december 1960 van pianist Kenny Drew. Het album werd uitgebracht onder de naam Undercurrent. Een niet zo'n bekende, maar toch zeer verrassend album met uitsluitend eigen composities van Drew. De ritmesectie bestond uit bassist Sam Jones, drummer Louis Hayes. De twee heren waren ten tijde van deze opname het vaste ritmetandem van het fameuze Cannonball Adderley Quintet. En ze behoorden absoluut tot een van de meest swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis. Op trompet uiteraard Freddie Hubbard en op tenorsax de altijd met bezieling spelende Hank Mobley. The Pots On is een medium uptempo swinger met wederom zeer inspirerende soli van Hubbard, Mobley en Kenny Drew. Vervolgens hoort u een medium tempo blues met de veelzeggende titel Groovin' the Blues. Hank Mobley is de eerste solist en laat als geen ander horen hoe hij de blues kan spelen. Maar Hubbard en Drew weten er ook wel raad mee. Er is ook duidelijk te horen hoe goed de ritmesectie is. Als laatste stuk hoort u Ballade en de titel zegt genoeg. Het thema wordt prachtig vertolkt door Freddie Hubbard, gevolgd door een mooie pianosolo van de leider Kenny Drew. Al met al, een gevoelig slot van een geweldig album.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bass en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluit in deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call, onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown. Een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hardbop.

U heeft geluisterd naar verschillende studio-opnamen uit 1960 en 1965 van Freddie Hubbard en Hank Mobley. Ze komen van de cd's Undercurrent, Straight No Filter en

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten, zoals er zijn Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard geeft namelijk een mooi contrast met het warme en bezielende spel van Mobley. In de komende twee uitzendingen is de keuze gevallen op vier verschillende opnamesessies. En de eerste opnamesessie is van 6 november 1960, afkomstig van het album Going Up en uitgebracht op het definitieve hardbop label Blue Note Records. Het is Freddie Hubbard's tweede album onder zijn eigen naam en hij was toen nog maar 22 jaar oud. In die bezetting hoort u Hubbard op trompet, Hank Mobley tenor sax, Mac Coy Tyner piano, Paul Chambers bas en Felicia Jones drums. En het eerste stuk is een compositie van Kenny Dorham. Het heeft de titel Asiatic Arrays. Drummer Felicia Jones zet een ijzersterk intro neer. Daarna wordt het thema spetterend ingezet en dan volgen geweldige soli van alle leden van de groep. En vervolgens hoort u, het volgende stuk dan, The Changing Scene. Dat is een compositie van Hank Mobley, geschreven in mineur en gespeeld in een groovy medium tempo, met bezielende soli van zowel Mobley als Hubbard. En deze mensen die weten hoe ze een verhaal moeten neerzetten. Als derde stuk weer een compositie van Kenny Dorham, het heeft de titel Carioca en uitgevoerd in een swingend medium uptempo. Drummer Felicia Jones speelt hierin een grandioos drumsolo en zoals altijd perfect in het schema.

In het programma House of Heart Bob luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubbard op 22-jarige leeftijd zijn tweede